0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden.

0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het...

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. En ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets €200, please.
4: Zijn jij nou €200?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
9: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en pols-middenlimburg.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Café September.
8: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kersen. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
9: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code Limburg26 op europeartfair.nl.
10: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Hey, Remol!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
27: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Jansen.
1: Ja, goedemorgen en welkom weekend. Ja, gisteren stond het weekend nog voor de deur. En vandaag leggen wij de Luiper uit voor datzelfde weekend. Het weekend dat begint op deze zaterdag 19 september. Met onder meer in het eerste uurtje aandacht voor het Oorsfeest in Bunde. De derde editie alweer op het Rentelen. En tevens de Litse Auto. Waarom eigenlijk? En wat is er precies te beleven? Aan het einde van het uurtje spreek ik met Sandra van de Beuken van de organisatie. Maar, zoals we doen gebruikelijk, start ik ook deze welkom weekend met een greep uit het nieuws van de afgelopen week. Dan kunnen wij weer met een journalij aan dit weekend beginnen. Maar over deze week gesproken, misschien heb je het wel in de gaten. Het is Ethisch Week op LN Radio. Dus ook alleen in dit programma muziek uit de jaren 80. En ik opende bijvoorbeeld met Live and Die van OMD, een hit uit 1986. Ja, en als Amos hurend tot de generatie X voel ik me natuurlijk erg aangesproken in die 80's. Ik heb besloten aan het begin van elk oor van Welkom Weekend een poplimerick voor te lezen, van Mien Hank, zelf gemaakt. Want in de jaren 80 was ik groot fan van Frits Spits en zijn Avondspits. En met een poplimerick kost u die favoriete pleitje in de uitzending krijgen. Een poplimerick, wat is het eigenlijk? Nou ja, dat is een vierregelig gedicht. Rijmschema AABBA. En erin verwerkt, want daarom is een poplimerick, de naam van de artiest en de titel van het nummer. En het lukte me meer dan 10 keer een pleitje gedraaid te krijgen bij Frits Spits en wat wazig gruts. En ik kon er 3 van voorlezen, elk uur einde. En ik begin met einde met een liedje, een Franstalig liedje, dat heel veel jaren later nog is gecoverd door John Tana. Loester. Een limerickschrijver was het denken moe. Hij had wel een song, maar, zo gaf hij toe, Le Lac de Connemara is zo lang. En daarbij ben ik bang dat ik niet weet wat ik met Michel Sardou.
2: L1. Welkom weekend.

0: Schrijf maar op nu. Janssen Bakker bent met solliciteren. Doveur, Michel Sardou met Le Lac de Connemara. En John Tane hitte later nog een geweldige hit van wijten te maken in het Limburgs. Dan kom ik maar on. En ja, ook vandaag de snoesplaat. Alleen wel, stuur het in. Ja, stuur het in. Alleen, het is wel zo, het wordt wel een pleetje zien hoe de Jogge 80 met welk liedje wil zich eigenlijk nog even langer in bed blijven liggen. Niet het huren van de wekker, maar gewoon even een lekker deuntje uit de Jogge 80. En geluif me, er zijn genoeg rustige liedjes gemaakt in de Jogge 80, want toen kwamen die knuffelrocks albums allemaal uit. Laat even weten, welk liedje wil zich even huren uit de Jogge 80 als snoesplaat voor vandaag. Dus stuur dat via de L1-app naar me toe. En misschien kon ik wel zo'n lekker snoesplaatje van dich en voor dich draaien in de Ethisch Week van L1 Radio. En in welke weekend blikken we altijd even terug op de afgelopen week. Wat is er zoal gebeurd? Nou ja, het was bij een berichtje op LinkedIn. Merg voor Wim Kok doet gemung. Waar ze genoeg om in actie te komen. Hij is door de emotionele oproep van Frido. Voelde hij zich aangesproken. En hij wil je geer voor Frido gaan doen. Hij wil je zien hier wel afstaan. Dat hebben we manjig gemeld. Ondanks dat Frido niet echt kos, besloot hij zich aan te melden als nierdonor.
1: Redelijk emotionele oproep van Frido op LinkedIn. En ik las de oproep en ik dacht gelijk, dit ga ik doen. Na het doneren wordt het leven nog mooier. Ik moet eerlijk zeggen, en dat realiseer je in het begin van het traject niet, maar hoe langer dat je daarmee bezig bent en het contact intenser wordt, ook met de ontvanger, dan komt er echt een band tot stand wat af en toe heftig is, maar ook heel mooi en waardevol.
0: Ja, en dinsdag was natuurlijk Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De dag dat de koning de plannen van het kabinet voorleest in de troonrede en ook wel een traditionele dag. En dit keer ging er een ganse groep met Limburgers met de bus met de gouverneur naar Den Haag. En ze waren best wel onder de indruk en ze wilden wel weten wat er verteld zou worden.
2: Het interessante vind ik straks, de feitelijke inhoud en het politieke spel, zeker nu met het minderheidskabinet, van welke voornemens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar het is voor ons leuk om. En de weerscondities zijn ook nooit een keer hartstikke goed. Ja. Dus een vleugels, een leuke dag. Interessante dag.
3: Toch vooral kijken ook naar de koning.
2: Dat hoort er uiteraard. Dat is dus onderdeel van het ritueel.
0: Ja, kijken naar de koning en de koningin op Prinsjesdag. Met de hele delegatie Limburgers zien ze de kank op getogen. En dan woensdag wordt bekend dat de biersector toch weer slechtere tijden tegemoet gaat. Vanwege onder meer die troonrede, want daarin worden de plannen van het kabinet aangekondigd. En dat kabinet is van plan om de accijnzen weer te verhuren op het bier. En ook de directeur van Alfa Beer in Tull in Schinnen ziet de kosten flink stijgen.
4: Het land gaat hiermee niet verroet. En zeker voor de brouwerijindustrie gewoon een hele slechte zaak. Kleine brouwerijtarief valt weg. Accijns gaat verhoogd worden, wordt aan de index gekoppeld. Ja, dan krijg je toch extreme lasten. En die moet je uiteindelijk toch gaan doorberekenen. Hoe rot ze dat ook vindt. Maar de consument zal het uiteindelijk toch gaan betalen.
0: Ja, dus de pilsjes gewoon toch weer duurder weren. En dan leuk nieuws voor Formule 1-journalist Jacques Martens. Is toen zelf een keer in de belangstelling. Normaal volgt Max Verstappen. Nou wordt hij gevolgd door Max. Want er zo'n achtermaan tijdens een grote kartrace, dat 99 andere karten tegen viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. En hij wordt tweede en wordt eigenlijk de eerste van de rest. En daar was hij best wel trots op. En dat mocht ook.
5: Hij vulde eigenlijk als de eerste plaats.
6: Ja, waarom?
5: Ja, omdat Max eerst is geworden. En dan gaat hij zich achter het helpen natuurlijk. Dat is twee lange rechte stukken. Op het huidige Formule 1 circuit. Dat was zeg maar dan dus het verlengde van de kaartbaan van de dag ervoor. Op het moment dat ik zeg maar op het tweede lange rechte stuk reed, kwam hij aan het andere rechte stuk al aan. En ik geloof in de ronde 2 of ronde 3 zwaaide al zo van, kom eraan jongens.
0: Ja, hij kwam eraan en ging nog overheer. Maar een hele goede prestatie van Jacques Martens. Tweede plaats met het karten achter Max Verstappen. Dat is guts. Daar mocht ze best wel guts op zien. Gefeliciteerd, Jacques. Ja, dan was het gisteren, was weer de start van de week wel. Het L1 televisieprogramma. Daarin was ook de gouverneur te gast. En hij noemde het in die uitzending op voor de burgemeester Rauner van Bergen. Deze zei onlangs eigenlijk geen ruimte te hebben in zijn gemeente voor de opvang van asielzoekers. En kreeg er heel veel kritiek op van de minister. Onterecht, dat vond onze gouverneur.
6: In dit geval bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat hij Oekraïners had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
7: Ja.
6: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
7: Ja.
8: Daar was burgemeester, tenminste was de gouverneur over burgemeester Rauner van Gennep. Gisteren is weer begonnen de week wel op L1 televisie. Ja, en dit was ook wel de week wel. Kieken wat de komende week gaat geven. Maar eerst natuurlijk, welkom weekend.
9: L1. Welkom weekend.

0: Katja Gugu en alle meisjes waren wel verliefd op de zanger op Limahl, volgens mij. Met Too Shy de Veur, André Hazes met een beetje verliefd. Ik heb een leuke tips gekregen voor de snoesplaat. Maar er gaat er kennelijk altijd binnenkomen. Dus steur uw snoespleetje uit de jaren 80. Want het is ethisch week nog altijd op L1 Radio. Door de L1 app. En laat even weten, wil ik niet dat ze rond kwartier van 9 even wil zuren. Dat is toch even lekker lang kan snoezen in bed. De wereld draait door, de tijd gaat door en we zien natuurlijk ook het nieuws van gisteravond en van vanmorgen. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een verdachte van brandstichting aangereden tijdens een vlucht. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet bekend. Twee andere verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En bij een bedrijf aan de Hulseweg in Heerlweert is gisteravond een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels wel onder controle. De brandweer voert nog sloopwerkzaamheden uit om de laatste brandhaarden te blussen. En in de Belgische Bree is een groot drugslab opgerold. 5 verdachten zijn opgepakt, onder wie 4 mensen uit Limburg, Nederlands-Limburg. In het lab werden grote hoeveelheden MDMA, crystal meth en grondstoffen gevonden. En dan voetbal, de uitslagen van de clubs van de Limburgse clubs in de keukenkampioendivisie. MVV, dat moest een flinke nederlaag slikken. Het verloor met 6-1 van RKC. En VVV Venlo won met 1-3 in Utrecht tegen Jong FC Utrecht. En stijgt nu naar de 3e plek in de ranglijst. En Roda moest tegen Jong Ajax genoeg nemen met een gelijkspel. Het werd 0-0. In het tweede uurtje dan schuift Joost Scheurs van de Sport hierover aan. Welk weer gekregen we vandaag? Ja, het blijft vandaag overwegend behoorlijk met enkele opklaringen. Wel blijft het droog, gelukkig. Het wordt maximaal 22 graden en er stijgt een stevige zuidwestenwind. En morgen begint de dag regenachtig, maar in de middag klort het op en wordt het droog. En morgen wel zo'n 20 graden. En ja, meer actualiteiten zien te vingen op het web en de app van het L1. En we zijn bezig met de jaren 80. En dit was gans in het begin van de jaren 80 een hele grote hit.
1: L1. Welkom weekend.

0: Die Spider Murphy Gang en Skandal im Sperrbezirk. Oftewel een liedje uit de Neue Deutsche Welle uit begin jaren 80. En daarvoor natuurlijk even die grote hits van ABBA. The Winner Takes It All.
1: De snoesplaats.
0: Ja, en ik heb een paar leuke suggesties binnengekregen. Onder meer van Phil Gijzelaars. Ja, ik gewoon voor de snoesplaat van de jaren 80. Een wals met Marie van Fietsenvreem. Zou je dat misschien het leuk zien voor de snoesplaat? Dat is zeker een goede tip. Dankjewel, Dorvuur. En Guido Herbe, dat kunt wel een heel opvallende. Een prachtige plaat, vind ik het zelf. DC Lee met See the Day. Nou ja. Ook mooi, ook mooi. Maar hier sticht misschien nog een leuk snoespleetje om te huren. Zometeen een tip daarvoor. Geef het even door via de L1 Radio app. Laat weten welke snoesplaat ik zometeen voor dicht kan gaan draaien. Straks zullen we eens kijken wie met het oerstfeest in Bundestijd wat er aan zit te komen. Nou, eerst een pleetje uit de jaren 80. En wat waren ze goed? Duran Duran.

0: Ja, ze waren ontzettend goed in de jaren 80. En dit was een van de eerste hitjes, Save a Prayer. En is dat eigenlijk wel een soort evergreen geworden van Duran Duran. Een dag vol ambacht, natuur, workshops, muziek en gezelligheid. Zo wordt de derde editie van het Oogstfeest op het Rentelen in Bunde aangekondigd. Dat klinkt ontzettend gezellig. En daarom heb ik contact met Sandra van de Beuken. Goedemorgen, Sandra.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, het feestje is morgen, maar het nodig al uit om nu te komen.
1: Ja, zeker nu het weer ook nog eens erg goed al begint vandaag. Ja, is het uitnodigend om aan de buiten te gaan vandaag.
0: Ja, morgen minder? Minder weer of zeg je van?
1: Ja, volgens mij zou er in de ochtend een spatje kunnen vallen. Maar in de loop van de dag wordt het sowieso droog. En komt het zonnetje volgens mij zelfs nog door. En wordt het een graad of 20. Dus
0: ja,
1: maar
0: we zijn niet van suiker ook, hè? We zijn
1: niet van suiker. Zeker niet.
0: Even
1: zeker
0: over het Rentelen, Sandra. Wat is het Rentelen precies? Het Rentelen?
1: Ja, dat is eigenlijk een stuk grond dat wij 6 jaar lang hebben gepacht. Dat is dit jaar het laatste jaar dat we dat pachten. En de afgelopen 3 jaar hebben we daar een project gedaan. Dat heet Boeren voor de Natuur. En daar hebben we dus ook 3 jaar nu een oogstfeest gevierd. Maar in de afgelopen jaren hebben we daar eigenlijk vooral op verschillende manieren naar het landschap gekeken. Eraan gewerkt. Samen onderzocht wat er allemaal in het landschap gebeurt. Dat gaat van erfgoed, maar ook naar meer hedendaagse dingen. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld mandenvlechten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld pigmenten gemaakt van de bodem.
0: Pigmenten gemaakt?
1: Ja, verfpigmenten.
0: Oh, verfpigmenten, ja. Boeren voor de natuur. Dus eigenlijk staat de natuur voorop, of hoe moet ik het zien?
1: Het gaat vooral over het cultuurlandschap. Dus eigenlijk vooral tussen de samenwerking tussen mens en natuur. Mens en natuur, en zeker hier in Zuid-Limburg, zijn gewoon heel erg nauw met elkaar verbonden. En ja, wij zagen eigenlijk juist door alle discussies die daar maatschappelijk gevoerd worden, dat die twee dingen eigenlijk steeds verder uit elkaar kwamen te staan. En wij hoopten eigenlijk vooral met het project de mensen eigenlijk daar weer wat dichterbij te brengen. En niet zozeer om negatief te zijn over ook het agrarische stukje wat daarbij hoort. Maar juist ook om daar eigenlijk toenadering tot elkaar te zoeken en het gesprek met elkaar te voeren.
0: Ja, is dat gelukt? Want jullie hoopten dat. Jullie hebben daarop ingezet, maar is dat gelukt?
1: Ja, in ons oog is dat wel gelukt. Sowieso in het veld hebben we echt een mooie transformatie gezien. Dus het grondstuk is echt van een rijk grasland naar een soort rijke biotoop veranderd. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat er veel meer soorten voorkomen in het grasland aan planten en dieren dan 6 jaar geleden. Mm-hmm. En ik denk qua toenadering tot elkaar, denk ik dat we echt mensen bij elkaar hebben gebracht. Van boeren, jagers tot natuurliefhebbers, ecologen. We hebben ook altijd veel professionals tijdens onze workshops aanwezig gehad. Dus dat is eigenlijk is heel erg mooi.
0: Ja, morgen het oogstfeest. Hoe was het oogst? Hoe was de oogst?
1: Wij zien oogst natuurlijk wat breder dan alleen productie.
0: Ja, precies.
1: wij hebben wat ons betreft kijken wij eigenlijk ook met dit oogstfeest gewoon terug op de afgelopen 3 jaar. Omdat ook het project, naast dat het pacht afloopt dit jaar, loopt ook het project af. Dus wij kijken echt terug op de 3 jaar. En dat is wat ons betreft een hele rijke oogst geweest.
0: Ja. Wat is er allemaal te doen morgen?
1: Ja, er is eigenlijk heel veel te doen. We hebben diverse standjes. Dus een klein boerenmarktje, om het zo maar te zeggen. Met een stand met oude fruitrassen. Iemand met plukbloemen. Iemand die houten lepels maakt, een imker. Er zijn diverse workshops. Daar kunnen mensen zich ook nu nog voor aanmelden via onze website www.oogstfeestbunde.nl.
0: Aan elkaar, oogstfeestbunde.nl,
1: Helemaal aan elkaar, inderdaad. Waarbij je eigenlijk een soort van beginnerscursus handwerken kan doen samen met jongeren. We hebben een workshop bewegend beeld, hoogstamsnoei. Dus echt snoeien van fruitbomen. Dus ook weer een mix van meer ambachtelijke activiteiten en ook hedendaagse activiteiten.
0: Maar jullie gaan weg daar, daarom is het de laatste keer, begrijp ik, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ja.
0: Waar gaan jullie naartoe, als ik vraag mag? En krijgen we volgend jaar een oogstfeest dan wel, maar op een andere plek?
1: Dat moeten we natuurlijk eventjes gaan bekijken. Ja. Maar we willen wel iets soortgelijks weer gaan organiseren in het volgend jaar. Maar wij gaan verhuizen naar Zwijberg, Mechelen. Daar zijn wij een regeneratieve boerderij gaan we daar starten.
0: Een regeneratieve boerderij. Mag je even uit?
1: Ja. Ja, dat snap ik, ja, inderdaad.
0: Ik heb je belletje, anders had ik ting gezegd, weet je wel, of laten horen.
1: Ja, ja, ja, maar, ja, inderdaad. Maar, ja. Het is een mooi Scrabble-woord, inderdaad.
0: Ja, precies, regeneratief.
1: Ja, regeneratief gaat er vooral om dat je eigenlijk vooral focust op de bodem. Dus het herstellen van de bodem.
0: Ja.
1: En gedacht vanuit dat de bodem is de basis eigenlijk van hetgeen wat je teelt. En wij willen diverse dingen gaan telen. Dat gaat van plukbloemen tot een tuinderij, maar ook fruit. En we hebben ook de bedoeling om er een theetuin bij te starten. Dus ja, mensen zijn sowieso dan gedurende het hele jaar de toekomst welkom bij
0: even,
1: ons.
0: Ja, je zegt altijd bij ons en wij. Even wie zijn wij?
1: Dat ben ik zelf en mijn partner Stefan Kools.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: Nou, ik wens je een hele mooie dag vandaag. Morgen zo, ja, vandaag ook hoor. Maar mooi oogfeestje wens morgen. Waar kunnen ze nog meer informatie krijgen? Want ze kunnen zich ook aanmelden toch via de website. En dan kunnen ze ook meer nog zien over wat jullie precies allemaal doen.
1: Ja, juist. Daar staat eigenlijk de praktische informatie van hoe je op de locatie komt. Want de locatie ligt in Bunde, dus bij Kazen eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je niet direct parkeren. Parkeren doe je daarom ook bij het station in Bunde. En vanaf daar rijdt er eigenlijk een huifcar met accordeonmuziek.
0: Jaren 80 dan, want ik heb jaren 80 weken.
1: ja, inderdaad. Ik zal het er nog even in fluisteren.
0: Okay.
1: Het is wellicht wat 80 Duitse slager-achtige.
0: Okay, ja.
1: Ja,
0: nou, dankjewel. De hele mooie laatste oogstfeestje wensen op het Rentelen bij jullie. En heel veel succes op de nieuwe plek.
1: Ja, dankjewel.
0: En je bent uit de jaren 80, maar je kon even niet kiezen welk liedje dat je wou horen. Want ja, je werd een beetje overvallen. Maar ik wens je ook bij het volgende plaatje heel veel plezier. En doe Stefan de groeten en succes bij jullie nieuwe project. Hè. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Sander van de Beuken was dat. En ik heb het gevraagd, hè. Jullie nieuwe project, hè. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Sander van de Beuken was dat. En ik heb het gevraagd, hè.
2: De snoesplaat.
0: En ik heb er verschillende binnengekregen. Onder meer van Elle Kersen zegt, ja, ik wil voor de Blijf Gewoon nog even slikkenplaat vragen. Alison Moyet met An Old Devil Called Love. Inderdaad, een jaren 80 pleetje. Een liedje was heerlijk en schoon liggen. En volgens mij in de videoclip likt Alison Moyet zelf ook heel uitgebreid op de sofa. En ze zegt, ik zou dat liedje hier nog een keer willen huren. Een soort tietmachine door de tiet van toen. Groetjes van Elle. Ja, doe eens welke liek, Elle. Erik stuurt op, ik zou al geer willen huren Bruce Springsteen, de Boss, met Glory Days. Nou, ik denk wel dat ze dan het bed uit zou strillen. Dank je wel, Dorfuur, voor deze suggestie. Ik heb gekozen voor de suggestie van Martijn. Ik zal nooit vergeten, ik was bij een vriendje Toes in de keuken en ik huurde uit de kamer het volgende liedje. Kom mee, denk van, wat is dit? Wim zingt dit? Wim zingt dat? Het waren de Vrijbuiters.
2: De Snoesplaat.
0: Met dit liedje.

0: De vijf ruiters en geluk. En zometeen nog reclame, nees en reclame. Mieren, Jorre, 80 muziek. En natuurlijk ben ik terug met Welkom Weekend.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeelhaartjes.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
16: En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
22: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
21: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.

0: Welkom Weekend met Robert Jansen.
1: Ja, goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Welkom Weekend. En in dit tweede uur geaandacht voor Wim Jansen. Die debuteert op zijn 75e met een boek. En vandaag gaat hij dat boek signeren in de Biep van Wiert. Maar zometeen is hij eerst bij ons in de uitzending. En ook aandacht voor voetbal. Want de drie Limburgse keukenkampioenclubs waren gisteren kwamen die in actie. Het was winst, gelijk en een heel dik verlies. Collega Joost Scheurs werd er zometeen alles over te vertellen. En we zitten nog altijd in de 80's week van L1. Dus alleen maar muziek uit de jaren 80. Heerlijk. Ook in Welkom Weekend. En daarom opende ik tweede uurtje met een grote hit uit de jaren 80. Dat waren de Pet Shop Boys met Always On My Mind. En wie dat ik ook in de eerste uurtje zag, aan het begin van elk oor een poplimerik die ik in de jaren 80 stuurde naar Frits Spits. En die ook wordt voorgelezen in zijn programma De Avondspits. Elke avond tussen 6 en 7. En een limerik is rijmschema AABBA. En een poplimerik is in onnig verwerkt de titel van de plaat en de naam van de groep. En ik ben er verschillende keren bij geweest, onder meer met deze limerik voor dit prachtige liedje. Een jonge collectant te Weert werd voor zijn recordopbrengst geëerd. Ach, sprak ik cool. Zelfs voor dit goede doel heb ik niet eens alles geprobeerd.
0: Welkom Weekend. L1.

0: Van dit liedje. En dat maakte het liedje Jusket zonder is tijd bij ons in dit jaar 2026 veel korter in onze computer gemerkt. Het is een prachtige plaat. Het goede doel met alles geprobeerd. En volgens Speegiet en MBV gestorven ook alles geprobeerd. En VVV en Roda. En daarom blikken we nou terug op het voetbal van gisteravond. Het was een leuk bruggetje, joh. Toch, Joost Schreurs. Welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, zeker. Leuk bruggetje, ja, Roda.
0: Heel even, hè. We hebben die ethisch week, maar ja, doe best niet van de ethisch, hè.
1: Nee, 1998, Robert. Dat is mijn lange naam.
0: Hier zit nog wel gek met de muziek van toen? Of is van, nou ja, al je beurt?
1: Nou, ik vind het wel. Ja? Ik zag deze ook al. Ik zag deze ook bij Pascal aan de uitzending. Toen zag ik, ja, ik wil wel leuke pleetjes voorbij komen. En nog zeker pleetjes die ik ken of kind met zingen. Ja, dus dat is zeker niet zo dat ik denk van wat huur ik allemaal deze week.
0: Oké. Over de sport van gisteren. Want alle drie clubs kwamen in actie, Joost. We gaan eerst naar VVV. Er was een Limburgse overwinning gisteravond. En die was van VVV Venlo, die het opvallend goed doen, hè?
1: Ja, die doen het echt opvallend groot. Want VVV won gisteravond met 3-1 op bezoek bij Jong FC Utrecht. 2 goals van Ait Mahou en goal van Schenkhuizen. En dan staat VVV nu derde op de ranglijst. Dat is heel erg knap. We hebben natuurlijk de eerste weken al heel veel aandacht gehad van MVV. Maar VVV derde het groen 8. Heel erg groot. Wel weer de 5e overwinning van het seizoen. En dat zorgde natuurlijk gisteren na afloop van allerlei dingen in de kleedkamer. Nu is het maar even met naar de trainer van VVV, Marinus Dijkhuizen.
2: Ja, altijd even nabeschouwing en even kort. En dan probeer ze wat vrij te krijgen. Maar dat doe ik niet zo gauw. Ik doe gepland vrijgeven. Niet op optimisme. Dus ja, man van de wedstrijd, Nassim, hebben we uitgeroepen. Ook die jongens benoemd die invielen. Philip de Heijs viel heel goed in. Ja, dat brengt je Gino veel goed in de spits in. Dus gewoon een hele degelijke goede overwinning.
0: Ja, een goede overwinning van VVV. VVV is nou de hoogst genoteerde Limburgse ploeg in de keukenkampioendivisie. Want ja, MVV, dat ging ongoed en wel heel hel ongoed, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat waren de 2e week op rij. Vorige week tegen Almere City in eigen hoest. Toen werd het 0-4. Dat was het geflatteerd. En gisteravond werd met 6-1 verloren op bezoek bij RKC Waalwijk. Inderdaad, 6-1. Keiharde cijfers bij rust stond het al 3-0. En na 50 minuten stond het al 4-0. Dus ja, eigenlijk wel een redelijk kansloze avond van MVV. Het was een combinatie van allerlei chaos in de defensie. Ook wel een keepersblunder zat ertussen. Ja. Dus het was gewoon geen goede wedstrijd van MVV. En Andries Jonker was ook kraakhelder na afloop. Liefst met.
3: Ja, super blij mee. Het eerste gevoel is dat we Sinterklaas hebben gespeeld. 6-1 verloren in Waalwijk. En, het is niet de bedoeling als je ziet hoe de supporters hier met honderden zijn en ons door dik en dun steunen. Tot en met 6-1, tot en met blessuretijd. Fantastisch. Ja, dan is dit een beschamend resultaat.
0: Ja, hij klinkt heel cynisch, hè? Super blij mee. Hier zit in eerste instantie. Ja, we hebben voor Sinterklaas gespeeld. Ja, goed, een hele goede start. En nou een stukje hier zo'n dikke nederlaag achter elkaar. Ten slotte naar Roda. Wie ging hun wedstrijd tegen Jong Ajax?
1: Ja, dat werd een doelpuntloos gelijkspel. Dat werd 0-0. En ik denk, Robert, dat voor over 15 jaar niet hij een documentaire over kon zien over deze wedstrijd. Nee, ja, het was niet zo'n aantrekkelijke wedstrijd. Er werden zo niet gescoord. Dat haalde het natuurlijk ook al niet met in de beleving van die wedstrijd. Dus het werd 0-0. Roda staat nog steeds keurig in het linkerrijtje van de keukenkampioen-divisie. Maar misschien hadden ze wel gehoopt op een overwinning gisteren. Omdat dan hadden ze ook aansluiting met de bovenste plekken nog het meer. Of kunnen ze zelfs helemaal de aansluiting daar met vinden. Ook omdat gisteren 2 topploegen tegen elkaar speelden. Dus die kosten niet allebei winnen. Ja. En bij Roda is wel het opvallende. Ja, dat liep op dit moment. Nou, 7 wedstrijden. Dus nog een gat voorbarig misschien. Maar toch het maken van doelpunten een uitdaging te zien. Want ze hebben 7 wedstrijden gespeeld nu. En slechts 7 keer gescoord. En ze zien dat met een van de minst scorende teams in de keukenkampioen-divisie. Ja. Dus daar liep het werk aan de winkel. Want ja, als ze niet scoren, de wedstrijd
0: weer
1: gezegd.
0: Ja, precies. Kent ze niet winnen? Dankjewel, Joost. De 3 Limburgse clubs in de keukenkampioen-divisie hebben we gehad. We hebben natuurlijk Fortuna, die een hele goede start hebben gemaakt in de Eredivisie. Wat hebben die nog?
1: Die spelen vanavond om 9 uur op bezoek bij Willem II. Fortuna heeft natuurlijk een hele goede seizoen gehad.
0: 3 punten, zeg ik dan.
1: Ja, want Fortuna heeft een hele goede seizoen staat. En Willem II heeft pas 2 punten gepakt. Nu zullen ze niet met die instelling hopelijk de bus instappen. Van dat zal wel goed komen. Maar het is wel de mogelijkheid voor Fortuna om nog het via afstand te nemen van de onderste regionen van de ranglijst. Mm. En het is ook wel een bijzondere wedstrijd voor Fortuna. Niet omdat ze vanavond ook bij Willem II spelen. Maar omdat dit de laatste wedstrijd is voor de komende 3 weken. Want Cup heeft nou namelijk een interlandperiode en die duurt maar liefst 2 weken.
0: Okay.
1: Dus Fortuna zien we daarna de Eredivisie Cup stil te liggen in tegenstelling tot de keukenkampioen-divisie. Dus vanavond kunnen de Fortuna-fans nog een keer hun ploeg in actie zien en daarna is het een paar weken wachten.
0: Ja, en dan is wel de vraag van wie komen ze uit zo'n periode. Hè? Want als het goed gaat, dan is dat 3 weken rust. Dan is het wel de vraag wie snel dat ze dat kan oppakken. Hè?
1: Ja, daarom, dus ja, dus het zou gewoon voor afgelopen geveel zeg maar, om zo'n break in te gaan, gewoon heel erg lekker als Fortuna vanavond.
0: Okay.
1: Zouden ze dingen heel prettig vinden als ze dat 3 punten pakken, ja, in Tilburg. Vanavond, ja, om 9:00.
0: Ja, en te volgen via Alijn.
1: Ja, ja, te volgen via webinar van Alijn Nuits. Daar lees ze alles over deze wedstrijd vanavond.
0: Oké, dankjewel Joost. Ja, nu best niet uit de jaren 80, maar ik heb allemaal muziek uit de jaren 80. En ik hoop dat ze volgende beetje ook leuk vinden. Dankjewel Joost, hè, en een fijne avond nog.
1: Yes, dank je.
0: Hoi.
4: Welkom, weekend.

0: in de jaren 80 al veel over te doen over dit liedje. Ja, het gaat over een man die een meisje eigenlijk ontvoert, Jeanne. En met het meisje loopt het niet goed af. En kent ze dat dan wel draaien? Wordt toen gezegd, onder meer door Frits Spits, dan wil je dat liedje niet draaien. Maar het wordt wel een hele grote hit voor Falco en Jeanne. Uit de jaren 80 kwam dit pleitje. En ja, we zien actueler vandaag ook. Niet alleen maar jaren 80, muziek ook willen gaan weten. Was toen vandaag.
1: Plannen voor het weekend.
0: Was jij zo vandaag? Laat even weten nou, welk evenement of waar dat ze toe gaan. Laat het weten via de L1-app. Wat ga je vandaag doen? Moesten we immers uithelpen? Ga je bezoek bij Sjoenmoeder? Van alles. Het kan van alles zien. Ga je naar motocross kijken? Laat eens even weten via de L1-app. Wat ze vandaag gaan doen? En omdat het ethisch week is, mocht ze nog altijd een pleitje doorgeven. Wat ze Geer zou willen huren? Wie is 11 uur en welkom weekend? Welk jaar op 80 pleitje? Wil ze nog huren? En geef erbij ook even aan waarom ze dat pleitje wil huren. Is het jeugdsentiment? Waarschijnlijk wel. Schrijf er even bij en dan neem ik het zo meteen met u door in de laatste twee uur. Laatste angelen voor van Welkom Weekend. Waarin ik nou aandacht heb voor Wim Jansen, 75 jaar zien en dan die schrijvers debuut maken. Dat duidt namelijk Wim Jansen uit Weert. En vanmiddag signeert hij zijn boek in een boekwinkel in Eerweert. En nou heb ik hem aan de lijn. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Wim, 74 jaar, nou pas debuteren. Dat noemen ze een laadbloeier, toch?
2: Ja, dat is zo. Maar ik heb altijd wel, ook in mijn werktijd, best wel verhalen geschreven van mijn bedrijf in de krant en zoiets. Dus ja. Het is niet helemaal iets nieuws. Maar,
0: ja. En die bedrijf, heel even, wat voor bedrijf heet ze?
2: Ik ga een fietsenzaak, die heb ik 41 jaar gehad.
0: Ja, en waar loog die?
2: Die loog in Weert.
0: In Weert, ja.
2: Op Leuke.
0: Op Leuke. Want Leuke, de beste geboren, dat is een plaats in Weert, een dorp. En door beste geboren en door is ook altijd gewoond, heel lang gewoond.
2: Ja,
0: het boek is getiteld Voor mij begint het leven. Ja, dat is 74 jaar. Het is wel gelaten, Wim, om nou te beginnen.
2: Ja, nou, ik vind dat het leven altijd elke dag op een hoop begint.
0: Okay.
2: Ja, dat is dus zo. Maar ik heb mijn verhaal geschreven. Waarom? Want ik wil eigenlijk nooit geen fietsenmaker worden.
0: Mm-hmm.
2: En toch ben ik het geboren en heb ik het ook 41 jaar met plezier gedaan. En hoe weet dat dus ontstaan? Dat is niet doordat ik er zelf voor gekozen heb, maar dat ik eigenlijk het familiebedrijf voor het gezet heb.
0: Ja.
2: En door omstandigheden dat heb moeten doen.
0: Ja, want eigenlijk moest je wielrenner weren. Bernard Hinault en Joop Soetemelk in het tijd. Maar jij is een keuze gemaakt voor het familiebedrijf, hè?
2: Ik was volop bezig voor te trainen. Want ik zou meedoen aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Toen heb ik een ongeval gehad van de veuren. Maar toen zijn er situaties in het leven ontstaan die ik heel duidelijk in het boek beschreef. En dus heb ik toen een andere keuze moeten maken.
0: Ja.
2: Het was het einde of de hangen, want samen ging het niet.
0: Ja. Zonder dat ze het ganse boek eens weggeven, prijsgeven. Welke situatie kent ze bijvoorbeeld aanhalen die wel in het boek uitvoerigst hij beschreven?
2: Nou, dat Loesert, op jongere leeftijd is mijn vader plotseling overleden. Dat is dus een van de redenen geweest dat ik andere keuzes heb moeten maken.
0: Ja. Nu het speed gehad van die keuze?
2: Nee. In eerste instantie een beetje sceptisch natuurlijk, maar op het moment het vak op zichzelf en dan de verkoper van en de handel, dat was dus toch iets waar ik hoe ik in terecht gekomen zou zijn.
0: Ja. En fietsen, want het bleef wel heel dicht bij zichzelf, want dat is Geer, dus in deze zin is ze wel een klein beetje wel kennen met het pakken van wordt dat in hecht wel loog, hè? Het verkopen van fietsen. En niet opzitten, maar dan even stonden hem te verkopen.
2: Ja. Maar ik ben natuurlijk ook altijd blijven fietsen.
0: Ja, ja.
2: Want dat heb ik er wel mee gedaan. Maar ik heb ik heb altijd heel gerige sport gehad.
0: Mm.
2: Maar ja, op een gegeven moment moet er broeder betovelen.
0: Ja, op een gegeven moment is het besloten, ik wil er een boek van schrijven. Ja. Waarom moest je dat boek schrijven?
2: Nou, ik heb in mijn leven best wel aparte dingen met gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Zowel met wielrennen als als met situaties in het gezin en zoiets dergelijks allemaal. En nou, dat heb ik eigenlijk ook een stukje van me afgeschreven. En daar ben ik dus gewoon 3,5 jaar mee bezig geweest. Door een mooi boek van te maken. En ja, dat is me gelukt.
0: Een beetje therapeutisch dan, Wim?
2: Ook dat, ja. Ja? Ook dat, ja. Want ik heb best wel een keer met tranen in de ogen bij het boek gezeten. Ja,
0: ja, ja. Maar ja, mensen kunnen dan iets opschrijven voor zichzelf, maar doe besloten het uit te brengen. Waarom een boek voor een waarom toch uitbrengen? Wil ze het verhaal delen met mensen?
2: Ja,
0: dat
2: ja,
0: moet wel. Dat weet ik en waarom wil ze dat?
2: Omdat ik, daar heb ik een heel groot gevoel bij. Ik heb het gevoel bij van dat het dusdanig verhaal is dat het eigenlijk iedereen moet lezen.
0: Ja, ja. Vanmiddag is een signeersessie. Waar kunnen mensen terecht om dat boek te halen en te laten signeren door Wim Jansen, de heer wielrenner hij willen weren, maar nou een boekschrijver is?
2: Vanmiddag tussen 2 en 4 ben ik bij Bruna Nederwiert, bij Bruna Gommans. Ja. En door signeren wij het boek en door is het ook verkrijgbaar. Het is normaal natuurlijk in elke boekhandel verkrijgbaar, ja, want dan kunnen ze het gewoon bestellen. Ze moeten gewoon vragen, voor mij begint het leven.
0: Ja, ik zoek des ook neer van Gerard Kesselsoeks zit. Ja. Die zit er ook, des een ervaren schrijver, die maakt columns, die schreef al die columns voor de krant. Wie is het dan om dan neer van zo'n man te gaan zitten, die zoveel meer, of die al heel jarenlang al publiceert?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk voor mij een beetje. Daar werk wat ik hier een klein beetje nerveus van. Dat moet ik gewoon eerlijk in zijn. Maar goed, ik heb hem altijd gevolgd. Ja. Hè, want ik ben een echte mens die van Limburg is. Dus ik heb zoal. Want ik heb zelfs nog ooit vroeger, en dat staat ook in het boek, de Mazerroerboden rondgebracht, jaren. Dus,
0: met de fiets.
2: Met de fiets.
0: Je bent 75 jong nog, zullen we maar zeggen. Dit boek is af. Kom er meer beuk bij.

0: Lois Lane en It's the First Time. En nog de eerste keer dat Wim Jansen een boek heeft geschreven. En dat dus is uitgekomen.
1: Plannen voor het weekend.
0: Ja, dat heb ik gevraagd. Van wat gaat jij doen van het weekend? En Andy Palme de zeet. Ik suggereer. Oh nee, ik heb de verkeerde te pakken. Even kijken. Morgen is er weer... Frans heeft dat geschreven. Morgen is er weer motocross in Meijel. In de bossen van de Simon Hoekse. En bij de camping. Dat zou je heel erg fijn zien. Heel erg fijn zien als ze dat vandaag op de radio's willen doorgeven. Dus morgen is er weer motocross. En ook vandaag in Meijel in de bossen van de Simon Hoekse en de camping. En ja, dat zou leuk zien als mensen dat huren via de radio. Groetjes van Frans Radiawa. En volgens mij is Frans een van de loestra's elke morgen bij het bij de Nee-show, bij Maarten en natuurlijk bij Pascal. Er is nog ingesproken en ik ga eens loesteren wat er gezegd wordt door Paulien Koumans. Wat ga je het zien doen?
2: Goedemorgen met Paulien. Ik werd net in de oproep van geef eens door wat ze gaan doen vandaag. Nou ja, wat gaan

0: doen. Ik vertrek samen met mijn man nu vanuit het Brabantse Gemert. En we zijn op weg naar de Knoopjesdag. En dat wil zeggen, dat is de nichten- en neven-familiedag die ieder jaar rond 17 september wordt georganiseerd. En dit keer is allemaal nog een verrassing wat we gaan doen. Het enige wat we weten, dat we om 11:30 in Meersje koffie en vla krijgen. En dat we dan om een streek gaan voor het verdere programma. Dus, een gigantische leuke dag. En het ziet er best wel aardig goed qua weer. En daar zullen we dan ook wel een keer een leuke dag van maken.
1: Zeker,
0: ja, wat voor een plaat? Nou, oh. Doe maar Gert van Beppie. Want ik ben gisteren nog de theatershow geweest. Oh. Geweldig.
1: Okay,
0: groetjes en fijne uitzending.
1: Beppie, iets van de jaren 80 van Beppie. Moet ik even opzoeken. Dankjewel, Paulien. En een hele fijne dag gewenst vandaag. Jacques de Vouw deed ook gereageerd via een Audi-appje. En daar zit het volgende.
2: Nou, de vraag wat ik vandaag ga doen. Nou, ik ga vandaag in een tuin klommen en vanavond naar het Oktoberfest. Hallo. Groetjes, hoi.
1: Ja, veel spaas vanavond bij het Oktoberfest. En misschien wordt er wel een Duitse slaghoed de jaren 80 gedraaid. Ik heb heel veel gedraaid uit begin en midden jaren 80. Dit was een grote hit eind jaren 80.

Uit Belsch kwamen ze. Technoswanning en Pump Up the Jam. En ik gewoon even over naar muziek die vanavond te huren zal zien bij een of andere presentatie van een hele schone film.

0: je, wat is dit? Wat is dit? De Tweede Wereldoorlog ligt al zo'n 80 jaar achter ons. En toch blijft de interesse daarvoor altijd erg groot nog. En soms vormt deze oorlog de basis voor het nees. Wie in de film Ordnance, goed dat ik goed spreek. En daar wordt dit liedje al bij gebroekt, gemaakt door Jesse Janssen Stijn. Hij presenteert vanavond deze korte film en pakt daarbij heel erg goed uit. En ik heb hem aan de lijn. Goedemorgen, Jesse.
1: Goedemorgen.
0: Ordnance, spreek het goed uit of spreek het helemaal fout uit?
1: Nee, dat was helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Een van de enige, denk ik. Ja,
0: Waar gaat de film over?
1: Het gaat eigenlijk over de inval van de Duitsers in 1940, in mei 1940, in Nederland. Dus eigenlijk een van de eerste momenten dat de Duitsers de grens overkwamen.
0: Ja, en waar kwamen ze de grens over?
1: Ze zijn begonnen in, ja, eigenlijk ongeheerde zijn ze de grens overgekomen. Mm-hmm. En zijn ze nou eigenlijk steeds weer landinwaarts richting de Brugge over het Julianenkanaal.
0: Ja, ja.
1: Zijn ze gekomen.
0: Ja, je was er niet bij. Je bent niet eens oud genoeg voor jaren 80 volgens mij. want welk jaar ben je geboren?
1: Ik ben in 2005 geboren.
0: Oh, dus dat is heel lang later, een heel stuk later. Ja, ja. Dus toen is de film opgebouwd met beelden die ze links en rechts moeten vergaren, denk ik. Jesse.
1: Sorry?
0: Is de film moeten opbouwen uit beelden die ze links en rechts verzameld is? Of wie is het gedaan?
1: Ik ben eigenlijk begonnen met gewoon beuk verzamelen. Nu die er een beetje gaat van afwijten. Die te vragen wat er nu eigenlijk echt gebeurd is. Want mijn opa had me vroeger wel verteld van... Ja, vroeger ken je natuurlijk heel oud, maar... die had me verteld over wie dat ongeveer gegaan is in grote lijnen.
0: Ja.
1: En dan dacht ik, gewoon dat toch eens opzoeken wie dat nu echt gegaan is. Mm-hmm. En zodoende beginnen te schrijven aan een verhaal en alles zelf dan opgenomen. Dus heb ik in de hele film zit geen enkel beeld hoe dat deed. Het is allemaal gewoon zelf opgenomen.
0: Oké, zelf opgenomen. En wat is bijvoorbeeld in beeld gebracht?
1: Er zit een stukje in van op de brug. Er zit een stukje in van een opa die een hele titel eigenlijk vertelt over wat er gebeurd is. Mm. Dat vooral eigenlijk helemaal verteld.
0: Ja.
1: En vooral met name eigenlijk de stukjes die we op de brug hebben opgenomen. Dus we zijn naar de brug van Bunge gegaan. Mm-hmm. Omdat die heel erg liegen ook op die van Stijn. Maar dat is natuurlijk veel makkelijker af te sleten.
0: Als
1: de brug in Stijn, die wordt veel minder gebruikt. Mm-hmm. En we hebben dat samen met de gemeente Meersen eigenlijk zoiets gekregen om die te kunnen afsleten. Ja. En dat te mogen opnemen.
0: Ja. Je spreekt over wij, dus er zijn best meer mannen geweest die dat gedaan hebben.
1: Ja, we zijn, dat er ondertussen wel een man of 50 of zo die betrokken zijn.
0: Ja, ja, ja. Vanaf de presentatie van de film, daar wordt niet alleen maar de film vertoond. Wat gebeurt er daarna voor allemaal, Jesse?
1: We beginnen eigenlijk de avond om 6:30. En dan zal er een inloop zijn. En dan kunnen de bezoekers rustig kijken naar een oorlogskamp. Dat een van de reenactorsgroepen uit Zuid-Limburg komt dat die opzetten. Mm-hmm. En dan kunnen jullie rustig vragen stellen en een beetje een idee krijgen van wie zo'n kamp er vroeger goed zag. En dan gaan we daarna weer naar een kleine les Lindy Hop. Dat is een soort swingdans eigenlijk.
0: Ja.
1: Kennen jullie dan proberen of het gaat veel zin en of ze dat leuk vinden.
0: Ja, ja, ja.
1: Een spoedlesje dansen. En daarna zal de film afgespeeld worden.
0: Ja.
1: En dan sleet we daarna nog af met een beetje dans nog.
0: Ja, ja. Wie lang duurt de film? Want het was geen lange film, zag ze. Maar wat moeten we aan denken?
1: Dat zal ongeveer 15 minuutjes zijn. Dus dat is heel kort, ja.
0: Oké. Kennen mensen door zich voor inschrijven? Kennen ze komen kijken of u werkt dat?
1: Iedereen kent gewoon komen. Dus vrije toegang, nemenshoofd gaat te betalen. Je mag gewoon, iedereen mag binnenlopen.
0: Ja. Ja. En waar mogen ze zien? Waar moeten ze zien? Waar is het allemaal te doen?
1: Op de Veldschuurweg 100 in Stijn. Dus de Schutterswei van de Schutterij Sint-Jozef is dat.
0: Oké, daar is iedereen welkom. Vanaf wie laat zien de mensen welkom? Jesse, wie laat wordt de film gedraaid?
1: Vanaf 7:30 zijn de lu welkom en om 9:30 wordt de film gedraaid.
0: Oké, het is boete, hè?
1: Ja, het is boete. Ja. Zo'n vaas met nummer, de zekerheid.
0: En misschien paraplu of is het blieft droog?
1: Het blieft droog, als wie het er nu goed ziet.
0: Okay.
1: Dus we zijn nog maar aan het doen met de veur.
0: Ja, ja. Dankjewel. En ik hoop dat ze vooral een hele schone première is van de film. Want het is de eerste keer dat het vertoond wordt, hè?
1: Ja, dat is de allereerste keer. Ja. Ja, dus,
0: dank u wel. Yes.
1: Spannend moment.
0: Spannend moment. Ja, ja, dat zal zeker. Zeker als het verdicht de allereerste keer is. Dank u wel. Succes ermee met de film.
1: Ja.
0: En een hele fijne avond gewenst. En wat moeten mensen nog eindelijk zeggen?
1: De Veldschurenweg 100 in Stijn. Dus ja, kom allemaal alsjeblieft.
0: Oké, okay, kom allemaal.
1: De wei is nog niet vol en ze morgen echt vol.
0: Ja, en dan kan je dans weer. Hè? Dan heb je de Star Sisters in de jaren 80. Dank u wel, Jesse.
1: Yes.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
2: Welkom weekend.

0: 80 terugging naar de jaren 60 met dit liedje Breakaway. Ik break wel even away. Ik weet niet dat het gewoon Limburgs is, maar ik breek wel even stroet. Want zometeen reclame in deze reclame. En straks het derde uurtje van Welkom Weekend.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, Remon!
8: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey Remon!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
20: Ik ben flexibel.
19: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
20: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
19: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
26: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
25: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
26: Hand- of Polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
3: Het gevoel... Fragmenten uit de

0: Mel en Kim. Welkom weekend met Robert Jansen.
1: En op sommige woordgezag Nelle Wim. Maar dit was toch echt Mel en Kim met Respectable. Een grote hit in de jaren 80. Goedemorgen nogmaals en welkom terug bij het derde en laatste uurtje van Welkom Weekend in deze 80s Week van L1. En in dit laatste uurtje duiken wij smergens vroeg al een beetje de nacht in. De nacht van het Limburgse Lied in Venlo. Dat zijn vanavond weer op het programma. En zo meteen nemen we een stukje van de nacht alvast door met de organisatie. En aan het einde van dit gesprek, een gesprek met schrijver, muzikant, Emers met ontiegelijk veel inspiratie. Ik heb het over Paul Welen. De Bijbel is een vertaler. Heeft al een vertaling gemaakt. En hij maakt elke week, echt elke week, een liedje. Sterker nog, hij maakt er meer. En de aard van Bemanje kwam zijn nächste liedje, kwam uit. En zo meteen kallig met hem onder meer daarover. Wie gezag, het is de 80s Week. Nog 2 dagen bij L1. En ik heb gezag dat ik 3 popliedjes ging voorlezen. Die door Frits Spits toen in de jaren 80 ziet voorgelezen. En waarbij ook het liedje is gedraaid in Limerick. Dat is een gedicht van 5 regels. Rijmschema AABBA. En een poplimerick erin zit verwerkt. De naam van de artiest. En ook de titel van de plaat. En de volgende limerick wordt toen door Frits Spits als fantastisch bestempeld. En ook wat gruidig toen in mijn huisje op de Ringelstraat in Kapel. Loester. Een schaalkip uit Schavenzanden, wier eieren in advocaat belanden, maakte amok, kakerde tok-tok. Wat zoveel wil zeggen als: het is een schande.
0: L1. Welkom weekend.

It's a Shame. Ja, van Talk Talk met Mark Hollis in de videoclip. De zanger die natuurlijk met een petje op zit en af en toe lacht en af en toe koort kiekt. En fantastische plaat ook te draaien in Welkom Weekend. Door met het volgende. Stichting Vrijheidsvuur De Peel, die organiseert elk jaar een ceremonie waarbij het vrijheidsvuur wordt ontstoken en door hardlopers door de regen

0: wordt verspreid. En met deze traditie wordt de bevrijding van Zuidoost-Brabant en van Noord- en Midden-Limburg in 1944 jaarlijks nog herdacht. En ik spreek erover met iemand van de organisatie, dat is Jeanette Hartjes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het vredevuur, waar komt dat vandaag? Waar wordt het aangestoken?
1: Het vredevuur gaan we vanmiddag aansteken op het Pastoor Maasplein in Nederweert-Eind.
0: Nederweert-Eind, ja. Want het is afkomstig gisteravond, is het ook al een eind voor begonnen. Hè? Het is een lopend vuurtje.
1: Het is een lopend vuurtje. We hebben het gisteravond met lopers van Nederweert hebben we het opgehaald in Eindhoven. Mm-hmm. En die hebben het vanaf het gemeentehuis Nederweert al lopende weer naar hier toe gebracht. Gisteravond rond 10 uur was het hier binnen. Mm-hmm. En pastoor Sebastiaan die heeft het vuur ontvangen. En we hebben nog een kleine ceremonie aan vastgeknoopt. Dus toen is het begonnen. Ja. Het vredesvuur wordt inderdaad elk jaar opgehaald in Bayeux. Hè?
0: In Bayeux, daar begint het, hè? Ja.
1: Daar begint
0: het. Ja, ze hebben niet toevallig, gisteravond was de brand op het bedrijventerrein Nederweert. Niet dat de lopers uit koers zijn gewandeld, hè?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze echt een andere weg hebben genomen. Ja. Maar ja, je weet maar nooit, hè? Een vuurtje kan overwaaien.
0: Ja, precies. Hoe belangrijk is om dat jaarlijks te doen, om dat te blijven herdenken, die bevrijding?
1: Nou, we hoeven maar om ons heen te kijken hoe de situatie in de wereld is. En ja, dan zullen wij toch heel dankbaar moeten zijn dat we vrijheid hebben. Mm-hmm. In een vrij land wonen waar je mag zijn wie je bent. Hè? Mag houden van wie je wilt. En dat we gewoon vrij de straat op kunnen. Hè? Ja. Als we kijken naar landen in het Midden-Oosten op dit moment. Mm-hmm. En het Verre Oosten. Ja, daar is de situatie toch een beetje anders. Ja. Dus ik denk dat het gewoon voor de westerse wereld heel belangrijk is om het jaarlijks te blijven herdenken. Ja. Dat we niet zomaar vrijheid hebben. Dat we daar ook wel samen iets voor moeten doen natuurlijk.
0: Ja, nu is altijd de bevrijding. Wordt eigenlijk landelijk is dat 5 mei natuurlijk, hè, in Nederland. Ja. Hoe belangrijk is het toch om dat ook regionaal te vieren?
1: Nou, landelijk wordt er ook een beetje aan voorbij gegaan. Wat er in het zuiden is gebeurd natuurlijk. Hè. Daar is natuurlijk wel het begin van de vrijheid begonnen. Mm-hmm. Hè, vanuit Frankrijk door België naar de naar Brabant toe. Mm-hmm. Hè, en van daaruit is natuurlijk wel het Westen bevrijd.
0: Ja, we waren een half jaar eerder bevrijd dan de rest van het land. Om even kort te gaan. Ja.
1: Dat is heel duidelijk. Hè. De eerste gemeente hier in Zuidoost-Brabant, was Someren, Asten, Helmond. Ga zo maar door. Ja. Hè. Eind september, in de tweede helft van september, is eigenlijk gewoon deze regio bevrijd. En later nog zijn er razzia's geweest, waardoor de echte bevrijding ook pas later kwam. Ja. Hè.
0: Even het programma heel kort doornemen. Wat gebeurt er vandaag precies vanmiddag?
1: Nou, om 5 uur dan komt de stoet hier binnen op het Pastoor Maasplein. En de loper van Nederweert-Eind. Mm-hmm. Die zal de burgemeester de fakkel overhandigen. En deze gaat samen met de heer Roemer, de gouverneur van Limburg. Mm-hmm. Gaan ze samen het vrijheidsvuur ontsteken. Mm-hmm. En tijdens de ceremonie komen de andere 10 burgemeesters aan bod. Die dus ook weer een fakkel aansteken aan het vrijheidsvuur. En het dan door zullen geven aan de lopers van hun gemeente, die het al lopen. Dus echt letterlijk als lopend vuurtje wordt het dan door de 11 dorpen verspreid.
0: Ja, iedereen is welkom om te komen kijken?
1: Iedereen is welkom. Hoe meer mensen, hoe liever dat ons is.
0: En waar moeten ze zijn voor dat vuurtje?
1: Op Pastoor Maasplein in Nederweert-Eind.
0: Ja, dank u wel. Een heel mooie, dat het vuurtje goed mag branden. Mag blijven branden ook daar bij jullie. Tijdens de bevrijding, of tijdens de herdenking van de bevrijding van Zuidoost-Brabant en van Noord-Middellimburg. Dank u wel.
1: Jeanette Hartjes. Graag gedaan.
0: En dank u wel voor het komen in deze uitzending. Dag.
1: Oké,
0: hoi.
1: Dag.
0: Hoi.
2: L1. Welkom weekend.

0: Anton Gijs op Turn Oet Kapel Kristallnacht van Bab. En ik heb de volgende vraag gesteld.
1: Plannen voor het weekend.
0: Ja, wat gaat jij doen vandaag of morgen? Laat even weten via de L1-app. En net is er gereageerd door Jacques de Vouwers. Daar zit ik gewoon lekker van over het Oktoberfest. Maar ik kreeg van zijn vrouw Lia het volgende binnen. En dat wil ik toch even met u delen. Want Lia, ook die heeft ingesproken. En even luisteren naar wat die te zeggen heeft.
2: Nee, ik reageer even op het berichtje van mijn man. Niet alleen in de tuin kloemelen moeten, maar nog even in het huisje wat poetsen. En daarna kan ik gezellig naar het Oktoberfest en Sibbe.
0: Ja, Jacques.
2: We gaan er een leuk weekend van maken. Samen met Bianca, Peter, natuurlijk ons lieve schoonzus, mijn lieve schoonzus Margriet. En Jacques' zuster Margriet. We hebben er zin in, of wie voor een kerkrozant, we hebben er zin in.
0: Dankjewel, Lia. Nou, een hele schoene hoes gewenst en een schoene Oktoberfest. Dan heet Sven Driepels, heeft het volgende geschreven. Wij gaan vandaag en morgen achter de bar werken bij het Oktoberfest in Sibbe in Valkenberg. Het werd supergezellig. Voor de mensen die niks op de planning bestonden, er zien nog enkele tickets te koop. En ik wil Geer een liedje van Toontje Lagerhuren, zo dat kennen, net als in de film. Nou, is tijd genoteerd. Ben benieuwd of ik dat nog gedraaid kan krijgen. Ik heb ook een appje van Remon gekregen. Dus ja, het goede doel net. En Falco. En ja, de buren zijn niet zo blij met mij. Boeien. En lekkere muziek. De gang zo door. Dankjewel, Dolfuur. En ik kreeg wel best een apart berichtje van Lisette Keunen. En Lisette schreef de volgende. Ja, wie ik 17 was, leerde ik Frank kennen. En het eerste concert waar we samen heen gingen was naar de Dire Straits in de Rode Hal. Later, als de Dire Straits in Nederland waren, dan bezochten wij ook de concerten. In 2010 is Frank helaas overleden. De Kinger, die waren nog jong. Maar nu gewoon ik samen met Heur en de familie naar de Dire Straits Experience in de Maaspoort. En heel erg fijn om dat samen te kunnen doen. De muziek, de verbindt dus. Ik suggereer Telegraph Road willen huren, maar het is misschien wel erg lang. Een ander nummer is ook prima. Groetjes, Lisette Keunen uit Blierik. Nou, dankjewel Lisette voor dit schoenen appje. En ik heb een ander prachtig nummer van de Dire Straits speciaal voor u klaargezakt.

0: Ach, dit is een prachtige plaat van de Dire Straits uit de jaren 80. So Far Away. En de Nacht van het Limburgse Lied, die vieren vandaag in Venlo's de Binnenstad, huren 25e editie. Dus een jubileumjaar is dat. Met onder meer een groot XL-programma op het hoofdpodium op de Markt. En ik spreek erover met Finbar van Veen. Goedemorgen, Finbar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, klaar voor de nacht?
1: Ja, zeker. Wij zijn er helemaal klaar voor. We gaan een fantastisch feestje dadelijk bouwen in de stad.
0: Ja, 25 jaar. De reden voor een feestje ook, hè, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben er twee, hebben er helaas vanwege corona moeten missen. Dus ja, de teller staat nu op 25. En wij vonden het zoiets, die mijlpaal, dat is extra reden om eens flink uit te gaan pakken dit jaar.
0: Ja. Kunnen jullie ook vaststellen of het gewerkt heeft dat er ook meer dialect wordt gezongen en gemaakt, dialectmuziek?
1: Ja, nou, we zien toch elk jaar weer nieuwe namen opkomen. Verder jonge bandjes, jonge artiesten die toch weer geïnspireerd zijn door hun voorgangers. En eigenlijk hebben we de wilde dat we elk jaar in ons programmering toch ook weer wat nieuwe acts neer kunnen zetten die dan in de afgelopen paar jaar doorgebroken zijn. We hebben nu piepjonge Venlo's bandje Eervol hebben ze op het hoofdpodium staan. En ja, dat zijn toch wel altijd de mooie dingen dat we ook jong talent gewoon bezig zien in dat dialect.
0: Ja, het is wel zo. Het is heel erg Venlo's. Proberen jullie dat gebied wel uit te breiden?
1: Ja, we hebben in het verleden hebben ook een aantal pogingen gedaan de Nacht van Limburgse Lied ook op andere locaties door de provincie te organiseren. Maar ja, wat wij gewoon vooral merken is, ja, je hebt eigenlijk een groepje gelijkgestemden nodig zoals we die in Venlo wel hebben gevonden. Ja. Om zoiets voor elkaar te krijgen. En ja, ik ben het met je eens. Het is in Venlo toch altijd best Venlo's georiënteerd. Dat ligt niet zozeer aan ons, maar het is, ja, je hebt te maken met het publiek, de locaties waar we zitten. En de hoofdmoot is altijd wel Venlo's. Maar we proberen toch de nodige acts uit de rest van de provincie ook hier altijd erbij te hebben. En ja, ik zie het lijstje van dit jaar hebben we toch ook een aantal van elders van de provincie hier naartoe kunnen halen.
0: Ja, en daar ben je blij mee, denk ik dan, hè? Want ja,
1: trouwens, daar word ik zeer blij van.
0: Ja. Trouwens, ja. Wij spreken Nederlands met elkaar, maar het is het Lach van Limburgse Lied, heel veel dialectliedjes. Hoe voelt het voor jou om daar dan tussen te zitten? Of zeg je van, ja, ik vind dat prima zo?
1: Ja, ik kan best in dialect praten als ik heel rustig ga nadenken erover, maar van nature spreek ik het niet, maar ik versta het allemaal, ik kan de teksten lezen en ik zing ze ook mee verder, dus dat is voor mij geen enkel probleem. Okay.
0: Er worden ook twee prijzen uitgereikt, één is al bekend en de ander wordt vanavond pas bekendgemaakt, hè?
1: Ja, allebei de prijzen worden in Domani uitgereikt, waar de Luisternacht vanaf 7 uur plaats gaat vinden.
0: Ja, de kleine kerk.
1: Ja, prachtige locatie. En dan hebben we dus eerst onze oeuvreprijs, die gaat naar Gerbe Paille. Die gaat hij vandaag in ontvangst nemen. Dat is al allemaal bekendgemaakt door Veldeke. En later op de avond hebben we op dezelfde plek onze aanmoedigingsprijs, de Jo Erensprijs. En dat blijft echt tot het allerlaatste moment nog geheim wie die gaat of gaan krijgen.
0: Finbar, ik zal het tegen iemand doorvertellen als je het zegt.
1: Ja, ik ga heel erg mijn best doen om me nog in te houden. Okay. Verder, want het hangt op mijn lippen, maar zeg, kom vanavond vooral kijken en dan gaan we het allemaal meemaken.
0: Oké, okay. Dankjewel Finbar. Een hele fijne nacht voor het Limburgse Lied gewenst. En ik heb gevraagd voor een jaren 80 liedje. En toen zei jij, bij ons was het dan voornamelijk de vastloopsmuziek, maar in de jaren 80 kwam ook een LP uit van Carbone. Dat ken je ook waarschijnlijk wel.
1: Jazeker.
0: En die hebben eigenlijk wel een beetje het genre veranderd van de Limburgstalige vastloopsmuziek. Dat je het ineens hoorde van, hey, verrek, er kan ook mooie Limburgstalige muziek gemaakt worden zonder feeststemming. Dus daarom

0: was heel erg goed. Tammy Doe Maar. En ook het goede doel wat ik eerder draaide. Begin jaren 80. Dit was met net als in de film. Aangevoerd door Svenne Triepels. En ook aangevraagd een liedje net van Dire Straits. Iemand anders heeft ook gereageerd. Ik wil ook graag een liedje van de Dire Straits huren. Ook dat heb ik niet gedraaid. Maar wel iets van de Dire Straits. Dank voor het appen allemaal. Ik ga even over naar iemand. Ontzettend druk. Eigenlijk zo te zeggen. Maar toch heeft het niet om even in een uitzending te komen. Hij bracht eind vorig jaar de Limburgse vertaling in de Kerkraads dialect uit. Hij was uitgever met Lili. Dat is me gestopt. Hij zingt en hij speelt in bands. En hij maakt gewoon elke week een liedje. En zijn nieuwste liedje kwam Afro Manjig Oet. En ik heb het over Paul Welen. Paul, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, het Kerkhoofs dialect is natuurlijk gans anders als het dialect wat ik heb uit Helje.
1: Ja, dat ligt aan die, net aan die.
0: Dat ligt er dus samen, zullen we dat maar zeggen. Elke week een liedje maken. En dus is, wie ik van tevoren gesproken, ja, ik maak er eigenlijk meer dan elke week einde. Wie komt ze toch aan die inspiratiebal?
1: Jo, vroeg. Het leven, denk ik zo. De kijk om die kennen, dan zie je er daar je passeren. Daar had ik een mening over, of de voel je het bij. Mm-hmm. Of ik beschreef het, wie dan ook, ik toch je het ermee. Ja. En meestens eindigt dat dan in een gedicht of in een tekst voor een liedje. En als je ziet in een kleine studio hij bovenaan, had ik dan ook vlot het liedje dat ik in de kop had op bankje zat. Of ja. Tegenwoordig digitaal fascinant.
0: Ja, ja. En elk liedje plaatst u op YouTube. Mensen kennen dat Bluster via YouTube. En soms dan brengt ze al
1: een liedje. Ik zet dat net op YouTube. Okay. Ik zet dat op mijn eigen website.
0: Eigen website, oké. Okay. En dan kunnen mensen die liedjes bluesteren. Maar soms dan brengt ze ook een liedje uit. En dat kunnen wel bekeken en bluesterd weer op YouTube, hè?
1: Ja, wanneer je een filmpje ervan maakt, dan kan dat bekeken weer.
0: Ja, ja, en dat is ook dit keer gebeurd. Maar even terug, want er was een hele veelzijdige man. Die is vorig jaar de Bijbel in het Kerkraads dialect uitgebracht. Ja, volgens mij is dat toch wel een monnikenklus geweest, of niet?
1: Ik ben nog niet verder.
0: Okay.
1: Eind vorig jaar is het Nieuwe Testament uitgekomen.
0: Ja.
1: En niks jaar kan het Oude Testament uit. Dus dat is nog een stukje groter.
0: Ja, ja. En waarom is het over gekozen om dat te vertalen, Paul?
1: Omdat het zogenaamde Nietzsche lezen boek is in de wereld. En door nog geen Limburgse versie van was.
0: Ja. Wie belangrijk is het dan dat wij, want vandaag ook vanavond de Nacht van Limburgse Leed. Wie belangrijk is het dat wij de Limburgse taal blijven spreken en schrijven?
1: Ja, ik snap die vrouw niet, Jan. Kallen met E.
0: Ja.
1: Vier kallen op een bezongen manier met E. Mm-hmm. En wanneer dat verschwindt, kunt u een andere manier voor in de plaats.
0: Ja, ja.
1: Maar het is het ligt aan jezelf om door een bepaalde waarde aan te hechten of net.
0: Ja.
1: En wanneer vier ophuren die waarde aan te geven, dan houdt het op.
0: Mm-hmm.
1: Dan kallen we allemaal Engels of Hollands.
0: Hollands,
1: of,
0: ja.
1: Of spellen toontje lager of zo.
0: Ja, ik vind het toevallig wel erg leuk dat ik ook af en toe Nederlandstalige liedjes kan draaien. Voor mij hoeven niet altijd dialect te zien, Paul.
1: Ja, dat is toch prima?
0: Ja, toch? Ja, ja.
1: Maar kijk, de keren dat de Kerkruidsliedje op de radio is, dat is erg weinig.
0: Oké. Okay.
1: En zeg maar, als je ziet dat ik inderdaad nogal productief ben, moet ik ervoor kiezen om, wanneer ik ook maar je huur aan mijn ledger wil geven,
0: ja.
1: Dan moet ik een website maken waar al die ledger op terecht komen.
0: Ja. Du mag
1: en dat toch ik ondertussen vanaf 2019, zeg maar, ben ik ledger erop aan het zetten. Dus, en inclusief het archief dat ik aan aangeladen in de afgelopen 50 jaar.
0: Ja, ja.
1: Stond er nu 1700 liter erop.
0: Hoeveel?
1: 1700.
0: Allemaal van de hang van Paul Welen.
1: Ja.
0: Zo. Dat zijn er heel veel, Paul.
1: Dat zijn er veel.
0: Dat zijn er veel. En ja, de kent ook een boek schrijven. Maar doe wils wat ze te vertellen is in een liedje verkloren.
1: Nee, ik schreef voor Beuger. Die gaan. Goh,
0: ja, maar er schrijft toch heel veel liedjes. Wat kent ze in een liedje wel kwiet? Of wat kent ze in een beuk wel kwiet? Was ze in een liedje niet kwiet, kent?
1: En de boek kan ze veel meer een stemming vasthouden.
0: Ja, ja.
1: En in een liedje zit in 3 minuten voorbij.
0: Ja, dan kent ze dat als een kwiet. Maar dat maakt er soms wel weer. Geeft dat een kracht aan een liedje dat het niet, dat het gewoon in een paar minuten klaar moet zien, toch?
1: Absoluut. Ja, ja. Ja, kijk, sommige liedjes duren 2 minuten, andere liedjes duren 4 minuten. Dus het ligt er aan wat ze te vertellen had.
0: Ja, ja.
1: Dan voor je eigen liedje je schrijven tegen de AfD.
0: Oh ja, en, tegen Duitsland, en, ja.
1: En ja, dat is nogal, het is nogal lang.
0: Ja, omdat ze veel te vertellen hij is. Nou, ja. Ik gewoon die nice liedje nou, op de radio draaien. Ons leven is van sokker gemaakt. Wat is er met sokker? Want in de eerste roman, daar zit ook de term sokker in, hè?
1: Ja, nou, het sokker is in dus, jeder keer de hand. En die hand zo vloeien, hand zo ja, sokker. En ja, dat... Ja. En dan moesten ze pillen slikken om vanaf te komen. Nee, okay, dat is niet wel leven.
0: Dankjewel, Paul. Tussendoor, wanneer is de vertaling van het Oude Testament klaardingse? Is er een eindpunt voor te geven?
1: Ja, ik ben bezig met de laatste 2 burger. Dus het niks jaar kunnen doen, niks, zo simpel
0: ja,
1: is het.
0: Ja, maar begin niks jaar of eind niks is, joh.
1: Dat hoef ik net te zagen, want dan moet ik met de nieuwe uitgeverij gaan kallen.
0: Oké, okay. En ondertussen gewoon liedjes blijven maken, Paul.
1: Sowieso.
0: Oké, dankjewel. Succes met de vertaling, succes met de liedjes. En op naar de 2000 liedjes, zou ik maar zeggen dan. Hè?
1: Succes met L.E. sowieso.
0: Ja, ja, hij is gelezen de kraan, nou goed.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, door hebben we verder neerdoen verdrijven. Gewoon niet zo'n liedje. Die nee liedje wat is uitgekomen. Ons leefde is van sokker gemaakt. En misschien kan zo in het kerkgroots dialect dat beter zeggen.
1: Ons leefde is van sokker gemaakt. L1.

0: tussen Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Dit was de Welkom Weekend in deze ethisch week van L1 Radio. Zometeen zin in zaterdag. Het was heerlijk om lekker die ooie plaatjes te kunnen draaien uit de jaren 80. Wie is de volgende keer? Hoi hoi!
1: Luisteren L1 Radio. Met de jokes en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
14: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
15: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het...

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
12: Auw.
11: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
15: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
16: Met zo'n chocolade.
17: Slapen? Ritopark Roermond is een droom. Met Betabed, Swiss Sense, Jask en nog veel meer.
18: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
15: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit...

0: Ja, heerlijk toch, hè, dat synthesizer duntje. I.O.U. van Freeze.
1: Zin in zaterdag.
0: Ja, en ook deze zaterdag is nog natuurlijk onderdeel van de 80's Week hey op LN Radio. Dus, dat betekent dat je onder meer de Pointer Sister, Patrice Russian, Lionel Richie, Chic onder andere, en ook nog Whitney Houston weer geschoteld op deze zaterdag. Natuurlijk ook wel wat andere zaken, wat actuele zaken. Bijvoorbeeld een beetje een agrarisch experiment dat er plaatsvindt. Want hij is gehuurd van Limburgse pinda's. Nou, ze bestonden onderhand. Nog niet in heel grote getalen. Maar in Kessel is een jongeman gestart met met het agrarisch experiment. Met ze kunnen het wel doen, denk ik. En dat er pinda's van Limburgse bodem komen. Zo meteen hier er meer over. Not a Whispers.

0: Ja, tamelijk prachtige levenswijsheid uit de jaren 80 van David Christie. Saddle up and ride your pony. Or you will be lonely. Ja, doe ermee wat je wil op deze zaterdag. Misschien dat je nog ergens een vrije pony kan vinden die toevallig al een zadel op zijn rug heeft zitten. Ondertussen heel wat anders. Het gaat over een experimentje op het boerenland. We hebben natuurlijk een uitzonderlijk warme zomer achter de rug. En het biedt allemaal mogelijkheden. Ja, vooral de wijnoogst is er content mee. Maar ook Timo Bodinek doet er zijn voordeel mee. Hij experimenteert namelijk met de teelt van pinda's in Kessel. Jawel. Echte Limburgse pinda's.
1: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Dus ik ben zaadjes gaan bestellen in een online webshop, van een hobby webshop. En gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies één pinda geoogst. En ja. Dat gaf hem wel de hoop om door te gaan. Pinda's worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we een goede oogst hebben dit jaar. De pinda's die worden nu op dit moment nog gedroogd. Ze moeten op het veld week à twee drogen. En vervolgens gaan we ze dorsen.
0: Ja, en dan kan het nog alles snel zien. Dat er zoiets als echte Limburgse pindakjes op de merk, vind je. Of Limburgse pindafly. Pindafly, zo dat lekker zien.

Ik durf wel te zeggen, we hadden het er net al even over. We zitten goed in de slappe was qua romantiek hier op deze zaterdag. Namelijk net Lionel Richie, Stuck on You, Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey, Forget Me Not van Patrice Rushen. En dan deed het nog eens dunnetjes over met niemand minder dan Whitney Houston hier net. Zometeen, ja, over romantiek gesproken. Er is een relatiespreekuur gestart vanuit het zuiden van de provincie. En dat is allemaal bedoeld om het aantal scheidingen, ja, toch wel een beetje tegen te gaan, want in deze periode, we zitten in het zogeheten break-up season. Ja, dat heeft iets te maken met de zomervakantie, iets met bij elkaar op de lip zitten. Dus in de maand september stijgt het aantal scheidingen tot een flinke piek. Ja, en dat relatiespreekuur, dat is dan zo'n beetje bedacht vanuit het welbekende credo: voorkomen is beter dan genezen. Of ja, bij elkaar blijven is beter dan scheiden. Je hoort er meer over.

0: Ja, je ziet zijn boeventronie bijna meteen voor je op zo'n typische Wild West poster. Wanted, dead or alive.
1: Zin in zaterdag.
0: Ja, we zitten schijnbaar in een piek wat betreft het aantal scheidingen per jaar. September staat te boek als break-up maand. Dat heeft allemaal te maken met de vakantieperiode. Ja, 24/7 samen zijn. Dat kan namelijk ook tot gevolg hebben dat de verschillen en de problemen en de frustraties zich nog sterker openbaren. Ja, dat scheiden dat levert natuurlijk vaak problemen op. En dat roept ook heel wat vragen op. Daarom slaan twee organisaties de welbekende handen ineen. Het gaat over CJG 043 en Humanitas. In het zuiden van de provincie gebeurt het allemaal. Proberen ze vanuit daar mensen die met relatieproblematiek te kampen hebben te helpen. En het gebeurt er met behulp van een chatspreekuur voor relatieproblematiek.
2: Dat is bedoeld voor ouders uit regio 043 die vragen hebben over hun relatie of dat je al uit elkaar bent en je je zorgen maakt over wat betekent dat nou voor de kinderen. Misschien is er al een nieuwe partner en loopt dat nog niet helemaal soepel. En like, alle vragen vanaf een relatie tot breuk, tot een nieuw samengesteld gezin. Ja, daar kunnen ouders mee terecht bij het nieuwe chatspreekuur.
3: Is die problematiek, hoe groot is die? Waar moet ik dan aan denken?
4: Groot. Vaker komen ouders hier eigenlijk al als het geëscaleerd is. En dus er moet meer aan de voorkant gewerkt worden om ze te helpen.
0: Danielle Postumus en Sabine Krans waren dat. Ze zijn van de organisaties achter het spreekuur. En mocht je nou benieuwd zijn geworden, of misschien wel enthousiast zijn geworden, dat kan allemaal anoniem, dat chatspreekuur. Iedere vrijdag tussen 12 en 2 vindt het plaats. Terug naar de ethisch, want vier figuren. Ja, domineerden de ethisch, wil ik dan niet per se zeggen, maar ze stonden nogal eens in de hitlijsten. Dan heb ik het over de Zweden van ABBA.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
11: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: voordeeluitjes.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
16: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
17: Dooral Negens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
24: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
1: Wil stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
0: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
2: Het gevoel, de muziek en fragment

nog een beetje in de relax-modus. Nog niet van de bank afgekomen op deze zaterdag. Nou, dat mag natuurlijk allemaal, hè. Daar is het weekend voor. En in dat weekend hebben we natuurlijk ook nog die 80's hier helemaal centraal staan. Eric Clapton met You Look Wonderful Tonight. Hier nu het oude bandje van George Michael. Dat is natuurlijk Wham. Volgens mij beginnen ze met het geluid dat je maakt, dus dat je net een slokje frisdrank hebt gehad.

Blijft wel een dijk van een plaat natuurlijk, hè. Kan ook niet ontbreken in onze ethisch week. Queen hier net met Breakthrough. Zometeen gaat het hier over de bijzondere band tussen Jos en Basje. En denk je nou, dat zullen wel twee vrienden zijn die iedere vrijdagavond en zaterdagavond zich laten vollopen in de kroeg. Nee, niks is minder waar. Want Jos is een man van pak een beetje jaar of 70 met een hele deftige snor. En Basje is een papegaai. En Basje, die wijkt niet van zijn zijde. Sterker nog, ze gaan zelfs samen douchen. Zometeen hoor je meer over het geweldige

0: Misschien besteed jij deze zaterdagmiddag wel aan een heerlijk lange boswandeling met je trouwe viervoeter. Of eindelijk eens de kom van de goudvis zuiver maken. Het zal je wel eens ter oren zijn gekomen dat huisdiereigenaren, de baasjes, dat die nogal eens onafscheidelijk zijn met hun trouwe dierenvriendjes. Nou, dat geldt ook in ieder geval wel voor Jos uit Ospel en Basje. En Basje is geen persoon. Nee, Basje is een papegaai. En Basje gaat overal mee naartoe samen met Jos.
1: Hij gaat mee naar de kroeg. Hij is mee geweest met de kermis in Ospel elke dag. En zondags dan gaat hij dus mee douchen. Het zijn tropische vogels. En dat vindt hij hartstikke fijn. En dan zit hij hier op dat stokje. Ja, ik heb dat stokje moeten kopen. Want mijn eigen stokje was te klein. Hier zit hij comfortabel erop. Dan gaat hij onder de sproeier. Dan komt hij ook op mijn schouder zitten. En dan gaan we fietsen. Hij heeft een hele hoop speelgoed erin hangen. Anders bijt hij mijn hele koosje kapot. Hij heeft er al eentje kapot gebeten. En dan fietsen we zo 40 kilometer elke dag. Basje is mijn grote vriend. Hij is mijn steun en toeverlaat sinds mijn vrouw overleden is. Ik ben niet iemand die graag alleen is. Doordat ik hem meeneem, krijg ik heel veel contacten. 'S Morgens staan we op en dan gaan we naar buiten. Dan gaan we een dikke half uur wandelen. Er zit een haakje aan en dan doe ik hem op rug leggen hier. En dan doe ik het zachtjes om zijn pootje. En dan zit hij vast. En als hij dan schrikt, als hij van mijn schouder afvallen kijkt, dan blijft hij aan dat ding hangen. En doet hem geen pijn aan zijn pootje, want hij hangt ook op zijn kop ook af en toe aan zijn pootje in de kooi.
2: Oh ja, koffie gaat drinken. Koffie duurt te drinken, als ik bier zit te drinken, doe ik bier drinken.
1: En wat hij het allerliefste heeft, zijn walnoten. Kijk, en dan eet hij die helemaal leeg. En dan, ja, s'avonds doen we eten. Iedere avond hetzelfde, zo als wij zitten te eten, Dontje en ik, gaat hij ook zitten eten. S'avonds gaat hij ook nog een keer uit, maar als het donker is, dan heeft hij schrik. Dan gaat hij niet meer mee. Dus, hij is altijd bij me.
0: Ja, nou, geweldig verhaal zeg. Het is Jos en Basje. Drink zelf goed een tas koffie mee en een pilsje, dat Jos dat nou doet. Nou, goeie verstandhouding in ieder geval, hè.

Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je nu de afgelopen minuten hebt afgevraagd. Hè? Is dit onderdeel van de 80's? Jazeker. Want dit was dan de versie van natuurlijk John Hyatt. 1987, dat jaartal stond er toen op de teller. Ja, Joe Cocker deed het daarna nog eens dunnetjes over. Hij ging aan de haal met het nummer in 1994. Toen bracht hij het uit. Heb een beetje vertrouwen in me. Have a little faith in me. Hier trouwens, een jaren 80 samenwerking tussen... nou, toch wel twee notoire muzikanten. Barry Gibb, u weet wel, van de Bee Gees. En aan de andere kant Barbara Streisand. Ja, suikerzoet door dit Guilty, hoor je hier... Wij zien in zaterdag.

Nothing's Gonna Change My Love. Natuurlijk ook een parel uit de jaren 80. Nu staat er hier een plaat klaar die eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was als reggae-plaat. Maar ja, het resultaat is toch iets anders geworden. Hoor je alleen al aan het riffje natuurlijk, hè? Ik heb het natuurlijk over de Rolling Stones, die ook nogal wat muziek maakten in die 80's. En ik moet zeggen, in my humble opinion, Start Me Up als reggae-plaat. Nou, doe maar deze versie maar, hoor.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
10: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Draag bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods Power in Wurselen.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
25: Dat is genieten.
26: Met Rousseau chocolade.
24: Kijk op rousseau.nl.
27: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Artweg, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
28: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
29: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
30: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
31: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

Ja, een van de bekendste knallers van natuurlijk de Bengals. Dit was dan Walk Like an Egyptian. L1. Zin in zaterdag. En misschien trouwens dat jij op deze zaterdagmiddag nog opeens wat wildvreemde figuren aan de deur krijgt. Maar of het dan ja, Jehovah getuigen of nepagenten, hopelijk niet, betreft. Of misschien een collectant of... Ja, de buurvrouw die het wel bekende kopje suiker komt lenen. Dat doen we dan zometeen na de Pasadena's.

0: De crisis van dienst, dat waren dan de Pasadena's Riding on a Train. Ja, trouwens, had het er net al even over. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat er opeens vanmiddag door een wildvreemd iemand aangebeld wordt bij je.
1: L1. Zin in zaterdag met Ruben Wekers.
0: Het is dan wel voor de nobele zaak, kan ik je wel vertellen hoor. De kinderpostzegelactie is afgelopen week begonnen. Kids die langs de deur gaan om postzegels te verkopen. Voor het goede doel wel te verstaan. Aftrap van die landelijke actie, dat was afgelopen week op de basisschool van Torren. En er werd dan natuurlijk ook de eerste postzegel verkocht aan de directeur van de school daar.
2: Heeft hij het goed gedaan?
3: Ja. Heel goed. Ja. Twee dingen gekocht.
4: Het is heel belangrijk. Het is belangrijk dat we het goede doel steunen en dat kinderen veilig kunnen opgroeien.
3: Aan kinderen schenken die mishandeld worden en weinig geld hebben om eten te kopen.
5: Gelukkig hebben wij dat niet. Ja, bijna 100.000 kinderen in Nederland hebben dat.
6: Ze hebben het in de klas inderdaad met de leerkracht eigenlijk hiervoor al erover gehad. Maar ook merken we dat het gewoon bij kinderen heel erg speelt. En dat kinderen heel erg goed op de hoogte zijn van de problemen rondom dit thema die nu spelen.
7: Is de verkoop van postzegels echter nog van deze tijd?
6: Dat kan je inderdaad soms afvragen. Ja, het is wel waar we onbekend staan. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die je kan kopen.
3: Hij had gekozen voor een vogelhuisje. En voor de kaarten en de kinderpostzegels.
7: Waar gaat u de postzegels opplakken?
4: Dat weet ik niet. Dat zal, mijn dochter is meestal van de kaarten, dus zij zal dat zeker doen.
7: Hoeveel gaan deze kinderen van deze school samen met al die andere scholen in Nederland in totaal bij elkaar halen?
6: Ja, ongeveer 10 miljoen euro.

0: En nogal een bombastisch geluid hebt met deze plaat. Gewoon is natuurlijk de Pet Shop Boys hier. 1987, dames en heren.
1: De 80's zijn terug.
2: Is, week.
0: Is overigens helemaal niet toevallig dat dat een bombastisch geluid is. Want dat was ook een beetje de bedoeling van de plaat. Het nummer werd geïnspireerd door de katholieke opvoeding van zanger Neil Tennant. Zingt namelijk over het schuldgevoel dat hem vroeger werd aangepraat. Dramatische sound werd bewust zo groot en bombastisch gemaakt dat het nummer bijna als een soort kerkelijke aanklacht klinkt. Ja, hij heeft volgens mij een heel aantal jaren van zijn leven gedacht dat hij een chronische zondaar was, denk ik.

Paul McCartney, Michael Jackson, The Girl Is Mine hier net bij L1 op die zaterdagmiddag. Misschien ben je net aangeschoven voor de lunch. Even een lekker eitje erbij. En zo meteen het antwoord op een van de toch wel tamelijk grootste levensvragen die ik ken. Er staat eigenlijk een verschil tussen bruine en witte eieren. Het heeft best een uitzonderlijke verklaring. Je hoort hem zo meteen.

0: Daily, say it, hier net bij L1. Ja, waar we eens een beetje lunchtrivia hebben. Het verschil tussen witte en bruine eieren. Ja, het voedingscentrum had gelukkig afgelopen week antwoord op die vraag.
1: Dus niet de veren, maar de oorlellen. Over het algemeen leggen kippen met witte oorlellen witte eieren en met rode oorlellen bruine eieren.
2: Heel grappig.
1: Ja, toch? Maar qua gezondheid maakt het niet uit. Qua voedingsstoffen die in het ei zitten, dat is gewoon hetzelfde.
0: De oorlellen van de kip, dat maakt dus welke kleur het ei heeft. Nou, nooit geweten. Het verschil tussen bruine en witte eieren. Nou, is dat vraagstuk dus ook weer opgelost. Ben alleen vergeten te vragen, ja, wat was er nou eerder, kip of het ei?

Ja, je hoort er ook nog alles voorbij komen, wat ethisch platen. Van die heerlijke, betoverende baslijntjes. Ik weet, de Pasadena's, die maken ze er ook wel eens dankbaar gebruik van. Later ook nog Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Dat is er ook wel zo een. Oeh. Hier, trouwens, zetten we diezelfde koers voort met niemand minder dan Sheila E. Dit is I Love Bizarre.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana, NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
9: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
10: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
13: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Toedaloo.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
11: Groter in wonen.
10: Galjoenweg Maastricht.
12: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
11: Groten in wonen.
10: Maastricht.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Wat dacht je van Japan?
10: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
10: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
20: NRV.
9: Waar vraag je dat?
20: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
20: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
21: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: NRV.
25: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
28: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
29: Dat is genieten.
30: Met Rousseau chocolade.
28: Kijk op rousseau.nl.
27: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
30: Voordeeluitjes.nl.
31: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
32: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
31: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Café September!
11: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budget Plant in Venlo. Durf jij het al aan?
12: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
13: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
2: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Gun je jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Voor ieder tijd.

ene keer de klok ooit was. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
12: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Ik
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Hey Remo!
20: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Hey, Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
26: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: podcast 24. Download de app en start met vinden.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
13: Voordeeluitjes.nl. EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis. voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.

0: bij Budgetplant in Venlo. Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Kast-discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.
2: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het.